24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finaleduel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Wij moeten afscheid nemen, kind, het is voorbij. Een droom waarvan de dichter zegt, zo jong als mij. Wij beiden wisten dat het uur zou komen. Het leven is nou eenmaal zo, je kan niet altijd dromen. Een mensenlot zat klaar in haar.

carnaval dit jaar. Was gek hoor, ach de noedel, want hij doet opeens zo raar. Tja, het is gewoon een heel andere man. Nou, voor mij is het een carnavalstiran. Hij loopt de hele dag maar in dat prinselijk gewaad. En dan zet hij weer die muts op.

liever naar de film. Maar dat vindt mijn moeder saai. Ik moet de eiers klutsen, want ze bakt weer eens een vlaai. Ja, daar heb ik ook geen enkele steun meer aan. Die zegt, ja kind, jouw vader, dat is mijn man.

vriendin die bij de majorette zit. Dat is wat voor jou, zei vader. Waarom word je ook geen lid? Nou, ben er dan geweest. Maar één keer. En na die keer, toen hoefde ik niet meer.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Nederland kampt met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Weet je dat, waar komt met een vliegtuig? Dat de Nederlanders naar me toe komen en eerst aan me zeggen: heeft u droppies bij u? Of kent u mijn broer in Groningen? Of bent u wel eens in Middelburg geweest? Kent u de Noordoostpolder? Ja, ik ken alles van Nederland. En daarom eigenlijk kom ik bij u. Om het u te vertellen. En ik weet het. U bent tevreden daar. En ik neem één ding aan. You're settled. You're satisfied. You have everything.
1: Maybe.
0: Yes, maybe. But one thing you can't forget, that is the
1: memory
0: of that little land beside the sea, the lakes, the fields with corn, the school where once you started life, the street where you were born. Your parents, neighbors, brothers, sisters, they like to look at you.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK-voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Nederland kampt met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen in steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

9.

talking.

0: you become naked.
1: Rozo Radio. Internet Radio.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Ik moet dak in, dak uit mijn bester doen. En jij zet mij op noodranson. Maar in die fles zit nog een heleboel. Hoe kun je het ooit bedenken mij te weigeren in te schenken?

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Nederland kampt met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen in steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finaleduel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Laat mij deel zijn van het landschap waar jij elke dag naar kijkt. En ik zal jouw horizon verplaatsen. Breng je dichter bij de maan. Zal voor ons de weg verleggen, zodat wij samen kunnen gaan. En ik bouw een kathedraal van woorden en kastelen in de lucht.

Ik wil mijzelf in jou verliezen. Wil mezelf niet meer redden. En ik wil te laat met jou opstaan. En ik wil

0: En ik maak jouw toekomst mooier dan ze is.
1: Rozo Radio. Internet Radio.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Hij strijkt zijn handen door haar haren en hij breekt van haar verdriet. Hij wil zijn dochter zo graag troosten, maar zijn woorden reiken niet. Waarom moest dit toch?

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Nederland kampt met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen in steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finaleduel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

20 knullen in der Jansen en Tilanus liepen los in het midden op een grasveld rond. Was ze beelden mensen om zo rauw in te bijten. Af en toe dan kwam het water in mijn mond. Ik zat zonder erg dat snoepgoed aan te kijken. En ik wist niet dat het al begonnen was. Eensklaps riep de bakker kool en van emotie vielen al zijn valse tanden in het gras. In de verte sting een gozer in een poortje met van achteren een sortiment van net. Ik zeg, waarom gaat die vent niet aan de kant staan? Hij krijgt iedere keer die stuiter op zijn het. Jan die had me toe de regels uitgelegen. En hij zei, die vent heet keeper en dat mot. Wie de voetbal in het net schopt, heeft een kooltje. En wie de meeste kooltjes krijgt, die wint de pot. Een brok kifteling floot telkens op een fluitje. En daar riep hij hens, penalty of free kick. En dan moesten ze van voren ervan beginnen. Ik zeg, waarom krijgt die druiler niet de hik? Als die nog eens roet in het eten durft te gooien, dan maak ik ook hens, maar dan gaat het met geweld. Zal ik hem een penalty op zijn ogen geven, dat zijn hele middenlinie daarvan zwelt. Na een kwartiertje werd de wedstrijd reuze spannend en de hele klit krioelde op de grond. Jan riep corner, dat is een doodschop om een hoekie. En toen kwam er een invalide van het front. Ik zeg, tjesses Jan, daar vallen toch geen dooi, hè? Ik bedoel me haast, het is zonde dat ik het zeg. Als het zo moet, zoek ik liever met z'n tweetjes wat verstrooiing op de nieuwe wandelweg. Iedere keer stormde een ploegje weer naar voren en dan kreeg die bal een mep, ik riep, hij leidt. Als de bal weer in het netje was gekieperd, dan floot die lange en dan riepen ze offside. Jan die zei me dan, het kooltje is niet geldig en hij lag in het net, dat komt toch niet te pas. Toen zei Jan, die speel, die had niet mogen schieten, omdat die in overspelpositie was. Ik hoorde niks meer als hup Ajax of hup Feyenoord, om die scheidsrechter wier ik toch toe zo vals. Dat ik gooide een banaanvlak op zijn ponem en viel huilende mijn bakker om zijn hals.

0: Maar mijn Jantje is voor mij de kampioen.
1: 24 uur per dag, 24 uur per dag. Jouw hits.
2: Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Nederland kampt met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen in steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Drums, please.

dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Nederland kampt met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Production.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Nederland kampt met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen in steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

beginnen met z'n twee. Want alles wat mij hier hield, wat mijn thuis was, al die tijd.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: Het treinverkeer rond Gouda wordt weer opgestart na de stroomstoring van eerder vanochtend. Daardoor reden tijdelijk geen treinen richting Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn en minder treinen naar Utrecht. De oorzaak bleek te liggen in meerdere defecten in een relaishuis. Bijna alle onderdelen zijn vervangen, alleen tussen Gouda en Zoetermeer is nog hinder. India meldt dat een van zijn burgers wordt vermist na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. 10 andere Indiase bemanningsleden zijn gered. India werkt met Oman samen aan de zoekactie en roept op tot een diplomatieke oplossing voor de spanningen in de regio. Na bijna 16 jaar valt definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. Vanmiddag is de allerlaatste voorstelling in de theaterhangar in Katwijk. De productie groeide uit tot de langslopende musical van Nederland en trok in die tijd meer dan 4 miljoen bezoekers. Daarmee eindigt een bijzonder hoofdstuk in de Nederlandse theatergeschiedenis. En ga je deze zomer met de auto op vakantie, hou dan rekening met flinke tunnelkosten. In Noorwegen betaal je voor de duurste autotunnel van Europa bijna 38 euro per rit. Ook in Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland zijn automobilisten flink geld kwijt aan tol- en tunnelkosten. Ter vergelijking, de Westerschelde-tunnel kost 5 euro. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

kan geen steek aan vent. Kijk ze met pakkie boeken sjouwen, liever dan een mollig kind. Als men hoort wat zij zich wensen, wat zo'n meubel al zo zijn. Vragen alle nuchtere mensen, is een bokkie of een geit? Is een bokkie of een geit? Nacht en dag vergaderingen houdt de vrede.

zo ooit bevallen, dan is van een ingezonden stuk, is van een ingezonden stuk. Weg met al die houten leven waar een man geen pit aan heet. Al die halve vrije wijven zijn de kanker van de tijd. Want een vrouw is hier op aarde het mooiste wat men denkt.

0: En geef een waanzinnig applaus voor het orkest van vandaag, Guido's Orchestra. Veel van de liedjes die we vanavond zingen, ontstaan soms onderweg. Worden door het leven zelf geschreven. We wilden vandaag iets geks doen. We hebben allemaal een gitaar omgehangen, omdat het volgende liedje echt in de bar van een hotel is ontstaan. En die zingen we met z'n allen. Je mag meedoen als je dat wil. Als je het herkent in ieder geval. Ik kom echt even naar jullie toe. En dan zingen we Als jij met name lacht.
1: Rozo Radio. Internet Radio.

Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. ProRail heeft een schikking getroffen met de Duitse fabrikant Pinch over het mislukte nieuwe generatie sein. Het project kostte tientallen miljoenen euro's, maar werd door technische problemen nooit in gebruik genomen. Daarmee komt een einde aan een jarenlang juridisch conflict over het mislukte project. De dodelijke natuurbrand bij Los Gallardos in Zuid-Spanje is onder controle. Bij de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven en ging zo'n 6600 hectare natuur verloren. Onder de brandweerlieden en militairen blijven actief om het gebied na te blussen en eventuele brandhaarden te voorkomen. Bij een schietpartij bij een woning in Wassenaar zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt. Aan het schieten ging een ruzie vooraf. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekend. De politie heeft een 42-jarige man uit Wassenaar aangehouden en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. En na bijna 16 jaar valt definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. Vanmiddag is de allerlaatste voorstelling in de theaterhangar in Katwijk. De productie groeide uit tot de langslopende musical van Nederland en trok in die tijd meer dan 4 miljoen bezoekers. Daarmee eindigt een bijzonder hoofdstuk in de Nederlandse theatergeschiedenis. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

Goedemiddag luisteraars, van harte welkom bij Rozo Radio, waar het weer tijd is voor Tea for Two, het gevarieerde muziekprogramma van Beb Hendriksen, waarbij vandaag de techniek wordt verzorgd door André Schroten. In 2016 overleed zangeres, radio- en televisiepresentatrice en later juriste Corrie Brokken. Zij won in 1957 als eerste Nederlandse het Eurovisie Songfestival. Mede daarom is zij vandaag onze rode draad. Ik programmeerde veel werk van tijdgenoten van Corrie en vond ook twee fraaie dubbelnummers. Een en ander staat weer garant voor 2 uur gevarieerde muziek. Wij wensen u ook vandaag weer veel luisterplezier. MUZIEK

Dit was Corrie Brokken met Net als toen. Het nummer waarmee ze in 1957 in Frankfurt het Eurovisie Songfestival won. Het was de tweede keer dat dit festival werd gehouden en er deden dat jaar 10 landen mee. Dat aantal werd in de loop der jaren steeds groter. In 2025 waren het er maar liefst 37. De destijds 25-jarige Corrie stond aan het begin van haar carrière. Ze werd een gewaardeerd zangeres, radio- en tv-presentatrice en later studeerde ze rechten en werd juriste en zelfs rechter. De in 1960 opgerichte Amerikaanse folk-rockband Lovin' Spoonful koos haar naam uit een zin van de song Coffee Blues van John Hurt. Ze kregen met hun optredens in café The Night Owl in Greenwich Village al snel een vaste plaats. Dit leverde hen een contract op bij het nieuw opgerichte label Kama Sutra. Ik koos van hen het nummer Daydream, waarmee ze in 1966 ook 11 weken in de Nederlandse top 40 stonden.

levenslange vriendschap met Lisbeth List. Als volgende staat de uit twee dames en twee heren bestaande Britse groep The Brotherhood of Man op mijn lijst. Deze groep werd in 1969 opgericht en was in de jaren 70 wereldwijd heel succesvol. In 2022 kondigden zij aan te stoppen met toeren. Eind 2024 overleed zanger Martin Lee op 77-jarige leeftijd. Wij laten u nu graag het nummer horen waarmee de groep in 1976 het Eurovisie Songfestival won. Het lied werd in 2005 verkozen tot een van de beste songfestivalliedjes ooit. Het nummer heet Save Your Kisses for Me.

En dit was Niels Sedaka met het door hem zelf geschreven nummer The Girl For Me uit 1956. Neil werd vooral bekend in de jaren 50 en 60, maar was het meest productief in de jaren 70. In 1975 en 1976 bracht hij maar liefst 14 albums uit. Ook in Nederland had hij een aantal hits. Wereldwijd werden er miljoenen albums van hem verkocht. Hij schreef meer dan 500 liedjes, ook voor collega's, onder wie Gene Pitney. Samen met Phil Cody schreef hij voor ABBA in 1973 het nummer Ring Ring. In 2016 kwam van hem nog het album I Do It For Applause uit. Neil overleed in februari dit jaar op 86-jarige leeftijd. Het volgende nummer is weer van Corrie Brokken, die niet alleen bekend werd door haar mooie stem, maar ook door haar perfecte dictie. In 1973 stopte ze met zingen om rechten te gaan studeren en ze werd later rechter in Den Bosch. U hoort haar nu met de Nederlandse versie van een nummer dat werd geschreven door Hal David en Burt Bacharach en in 1964 op de plaat werd gezet door Dionne Warwick. In het Engels heet dit lied A House is Not a Home. In het Nederlands werd dat Een huis is nog geen thuis.

U hoorde Elaine Page met het nummer Memory. Elaine werd in 1948 geboren als Elaine Mary Bickerstaff. Als musicalster speelde ze diverse rollen in musicals van Andrew Lloyd Webber, zoals Cats en Evita. In de musical Chess van Tim Rice met ABBA-muzikanten Björn Ulvaeus en Benny Andersson speelde ze de rol van Florence. In 1982 kwam ze met haar single If You Don't Want My Love in de Nederlandse top 40 terecht. Ze viel meerdere keren in de prijzen en werd ook 2 keer koninklijk onderscheiden. De nu volgende zanger behoeft, zeker bij de ouderen onder u, weinig toelichting. Ik heb het over Demis Roussos, de uit Griekse ouders in Egypte geboren zanger die, voor hij besloot solo te gaan, deel uitmaakte van de groep Aphrodite's Child. Hij overleed in 2015 op 68-jarige leeftijd en had van 2016 tot 2018 een museum in Nijkerk dat destijds door zijn kinderen werd geopend. Wij kozen voor u zijn succesnummer Goodbye, My Love, Goodbye.

0: En dit was Tom Jones met het nummer The Green Green Grass of Home dat hij in 1966 op de plaat zette. Het groeide uit tot een iconische nummer 1 hit die het niet alleen in zijn thuisland het Verenigd Koninkrijk, maar ook elders heel goed deed. Hier in Nederland stond het zelfs 21 weken in de top 40. Jones, die in juni 86 jaar werd, treedt nog steeds van tijd tot tijd op. In 2006 werd hij geridderd door Queen Elizabeth en van 2012 tot 2015 was hij coach bij The Voice UK. Dan gaan we verder met ons eerste dubbelnummer van vandaag. U hoort eerst Charles Aznavour met Tu te laisses aller en dat betekent zoveel als je laten gaan. De Nederlandse versie van Corrie Brokken heet Mijn Ideaal.
1: Je marche arrière dans mon passé, si vous voulez bien. Non,

lief. Je kuste mij zo resoluut. Ja, af en toe een beetje bruut. Je had zo'n echt piratenbloed. Zo'n ongetemde overmoed. Nu ben je je sportiviteit en al je wilde haren kwijt. Mijn ridder van het eer.

voor een bak. Wat werd je burgerlijk banaan? Mijn ideaal, mijn ideaal. Je bent zo ijdel als een pauw en sloopt je uit voor elke vrouw. Je hebt een

U hoorde Gerard Cox met een lied met de titel Wim. Het is de Nederlandse cover van het prachtige nummer Vincent van Don McLean. Cox schreef dit nummer als een ontroerend eerbetoon aan de Nederlandse cabaretier en theatermaker Wim Ibo, die in 1974 overleed. Gerard Cox overleed vorig jaar. Hij werd 85. Hij werd destijds geboren en groeide ook op in Rotterdam. In zijn jeugd was hij misdienaar bij de Heilige Kruisvindingskerk en zat in Oudenbosch bij de Broeders op de Mulo. Na de kweekschool ging hij werken als onderwijzer en rond 1960 kreeg hij enige bekendheid door het vertolken van liedjes van Jaap Fischer. En dat bleek het begin van een veelzijdige carrière als zanger, cabaretier, scenario-schrijver, acteur en regisseur. Voor het eerst in het bestaan van T4TO gaan we een nummer draaien van Frans Bauer. Frans werd in 1973 in Roosendaal geboren en al op jonge leeftijd bleek zijn passie voor zingen. Vanaf zijn 11e had hij zangles en hij mocht optreden in het voorprogramma van Koos Albers. Tijdens een van zijn optredens werd hij overvallen voor het team van All You Need Is Love met een videoboodschap van twee meisjes die helemaal dol op hem waren. Mede door dit tv-debuut, zijn lokale bekendheid en zijn warme omgang met zijn fans groeide Frans uit tot een nationale bekendheid. U hoort hem nu met een Duits nummer en dat nummer heeft als titel Liebesbrieven.

We gaan verder met een zangeres die een graag gehoorde gast is in dit programma. Het is Dalida, in 1933 geboren als Yolanda Christina Gigliotti. En zij was in 1954 al Miss Egypte. Ze brak met haar exotische uiterlijk door met haar Italiaans getinte repertoire, maar ging later meer in het Frans zingen. In 1980 onderging ze een aantal operaties aan haar linkeroog, waaraan ze vervolgens bijna blind werd. Dit, gecombineerd met een aantal ongelukkige liefdes, leidde tot haar zelfverkozen dood in 1987. Ze was in Frankrijk zo geliefd dat er in Parijs niet alleen een Dalida-plein kwam, maar ook een bronzen borstbeeld van haar. U hoort haar nu met het bekende nummer J'attendrai.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: De gemeente Westerwolde heeft nog geen structurele oplossing voor de onrust bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na vertrek van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk is er intensief overleg met het COA en het ministerie, maar concrete maatregelen blijven vooralsnog uit. De gemeente houdt het Rijk verantwoordelijk voor de opvang en veiligheid. Topman Bloem van Volkswagen denkt dat de fabriekssluitingen in Duitsland toch kunnen worden voorkomen. Volgens hem leveren de lopende kostenbesparingen al resultaat op en zijn er slimmere oplossingen dan fabrieken sluiten. De reorganisatie stuit nog wel op verzet van vakbonden en personeelsvertegenwoordigers. Volkswagen wil tegelijk de concurrentiepositie van het bedrijf verder versterken. ProRail heeft een schikking getroffen met de Duitse fabrikant Pinch over het mislukte nieuwe generatie sein. Het project kostte tientallen miljoenen euro's, maar werd door technische problemen nooit in gebruik genomen. Daarmee komt een einde aan een jarenlang juridisch conflict over het mislukte project. En bij een schietpartij bij een woning in Wassenaar zijn vannacht twee mensen gewond geraakt. Aan het schieten ging een ruzie vooraf. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekend. De politie heeft een 42-jarige man uit Wassenaar aangehouden en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover.
2: Uur na uur, dag na dag.

0: It's hot. It's sweet. It's tea for two.
1: Met Bep Hendriksen.
2: Ja, u hoort, het was een live opname. Hij kreeg zelfs applaus. Trini Lopez was dit met het nummer If I Had a Hammer. Waarmee hij in 1963 in maar liefst 25 landen een nummer 1 hit had. Het debuutalbum van deze Amerikaanse zanger van Mexicaanse afkomst werd uitgebracht door het platenlabel van Frank Sinatra. Latere hits van hem waren onder andere This Land Is Your Land en Adalita. Trini werkte ook als acteur. Hij speelde naast Dean Martin en Frank Sinatra in Marriage on a Rock en hij had een rol in Dirty Dozen. Trini Lopez overleed in 2020 aan de gevolgen van COVID. Hij werd 83 jaar. René Vroeger werd in 1960 in Amsterdam geboren en groeide op in de Jordaan. Zijn ouders hadden daar een café. Net als zijn muzikale ouders die optraden als Jan en Mien, begon René al jong te zingen in het café van zijn vader. Als jonge man won hij een talentenjacht en mocht hij optreden met Ted de Braak en Minnie en Maxi. In 1979 nam hij zijn eerste plaatje op, Disco à la carte. Hij is dus inmiddels al ruim 47 jaar artiest. Hij is de oprichter van de Toppers en deed in 2009 mee met het nummer Shine voor Nederland aan het Eurovisie Songfestival. In de jaren 80 en 90 scoorde hij talloze hits. Er werden dan ook, hou u vast, meer dan 5 miljoen platen van hem verkocht. Hij is hiermee een van de best verkopende artiesten van Nederland. Bij ons hoort u hem vandaag met een nummer uit 1990. En dat nummer heet Just Say Hello.

0: Nana Mouskouri zong op geheel eigen wijze het lied Time in a Bottle van Jim Grosey. Het is algemeen bekend dat vocalisten nogal eens een nummer vertolken waarmee een collega eerder ook al succes had. En als je dat op fraaie wijze kunt, waarom ook niet? Het nummer Time in a Bottle werd in 1972 door Jim Grosey geschreven en op de plaat gezet. Hij schreef het voor zijn toen nog ongeboren zoon Adrian. Jim kreeg overigens pas na zijn vroegtijdig overlijden in 1973 bekendheid bij het grote publiek. Zijn zoon Adrian zou later in zijn voetsporen treden. Ons tweede dubbelnummer van vandaag is de song Nancy van Frank Sinatra. Net als Frank had Corrie Brokken een dochter met de naam Nancy. U hoort nu eerst Frank Sinatra met Nancy, ook wel Nancy with a Laughing Face genoemd. En daarna draaien wij de Nederlandse versie van Corrie Brokken.
1: If I don't see her each day, I miss her. Gee, what a thrill. Each time I kiss her.

Ja, het blijft uiteraard een heel mooi nummer. Dit nummer Nancy. Of je het nou hoort in het Engels of het Nederlands. Het spreekt iedereen heel erg aan. Dan ligt er nu weer een Franstalig nummer voor u klaar. Het is van Joe Dassin. De in 1938 in New York geboren Frans-Amerikaanse zanger en componist. Hij groeide op in New York en Los Angeles en volgde een studie aan het Instituut Le Rosy in Zwitserland. Joe was niet alleen intelligent en veelzijdig, maar ook heel muzikaal. Hij bespeelde daarnaast ook nog eens diverse instrumenten. In 1963 ging hij in Parijs wonen, waar hij voor zijn vader werkte en meespeelde in diverse films. Zijn eerste nummers nam hij op in 1965. Zijn grote doorbraak in Nederland volgde in 1969 met het nu volgende nummer, Les Champs-Élysées.

U hoorde Joey Dicer met het nummer 100 Years, waarmee ze in 1975 min of meer per ongeluk een hit scoorde. Eigenlijk heet ze Josje Duister. Haar buurman was de Surinaamse arrangeur en zanger Alberto Gemerts, die Josje, die journaliste en kinderboekenrecensent was, vroeg iets in te zingen om zijn nieuwe studioapparatuur uit te testen. Het werd het door haar zelf geschreven nummer 100 Years, dat vervolgens een hit was. Josje ambieerde geen carrière in de muziek, maar liet zich toch overhalen een LP te maken. Daarna hield ze het voor gezien. Als volgende staat Fats Domino op mijn lijst. Deze rhythm and blues zanger en pianist overleed in 2017 op 89-jarige leeftijd. Deze zanger met zijn karakteristieke stemgeluid trad voor het laatst op in 2006 toen hij al 78 jaar was. In de jaren 50 en 60 was hij de bestverkopende Afro-Amerikaanse artiest en voor zijn bijdrage aan de rock'n'roll werd hij al in 1968 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Hij verzamelde in zijn leven maar liefst 26 gouden platen en een gouden plaat staat voor 1 miljoen verkochte exemplaren. Van hem koos ik vandaag het nummer My Blue Heaven. Well.

Dit was de succesvolle Nederlandse groep Sandy Coast met het nummer The Eyes of Jenny, waarmee ze in 1981 8 weken in de Nederlandse top 40 stonden. In 1961 richtte de toen 11-jarige Hans Vermeulen de Sandy Coast Skiffelgroep op. Hans wilde dat zijn broer zanger werd bij deze vijfkoppige band. Maar hij wilde dat enkel doen, die broer, als er geen skiffel meer werd gespeeld. Al dus geschiedde en de band werd van naam veranderd in de Sandy Coast Rockers en later in Sandy Coast. Ze hadden veel succes tussen 1965 en 1975 en scoorden in die periode menige hit. In 1981 ging de groep uit elkaar, maar er werd zo nu en dan nog wel opgetreden. Oprichter Hans Vermeulen overleed in 1999 op 54-jarige leeftijd. Dan is het nu weer de beurt aan onze rode draad Corrie Brokken. Wij draaien nu voor u de Nederlandse versie van het nummer La Mama, waarmee Charles Aznavour in 1969 heel veel succes had. Hij schreef het lied samen met Robert Gall, de vader van zangeres Franse Gall. La Mama is zijn meest gecoverde lied. Les Compagnons de la Chanson brachten het zelfs uit als single. Luistert u nu met ons naar Corrie Brokken met La Mama.

Dit was de Britse zanger Engelbert Humperdinck met een van zijn grote hits, Please Release Me, waarmee hij in 1967 ook 16 weken in de Nederlandse top 40 stond. Deze in Madras geboren Britse easy listening zanger vierde in mei zijn 90ste verjaardag. Hij scoorde in de jaren 60, 70 en 80 talloze hits en is tot op de dag van vandaag actief in de muziek. Zo toert hij ondanks zijn hoge leeftijd nog steeds de wereld rond en brengt hij live shows. Als volgende staat een Nederlandse tijdgenoot van Humperdinck op mijn lijst. Ik heb het over Ronnie Tober, die inmiddels 81 jaar is. Op zijn derde emigreerde hij met zijn ouders naar de Verenigde Staten en al op high school bleek hij over zangtalent te beschikken en trad hij op in twee musicals. Ook mocht hij in 1960 zingen tijdens de verkiezingscampagne van Kennedy versus Nixon. In 1963 ging Ronnie op bezoek in Nederland, waar hij in contact werd gebracht met Willem Duis, die hem uitnodigde op te treden in Voor de Vuist Weg. Al snel tekende hij zijn eerste platencontract en kwam het plaatje Iedere Avond uit. Wij draaien dit nummer nu graag voor u.

Dit was Dusty Springfield met het veelgecoverde nummer My Coloring Book. Ik heb zelfs een cd van Agnetha Velskok van ABBA uit 2004... die uitkwam onder de naam My Coloring Book. Dusty Springfield, die eigenlijk Mary O'Brien heette... overleed in 1999 op 60-jarige leeftijd. Haar eerste single, I Only Want To Be With You... kwam uit in 1963 en was meteen een hit. Zij was een van de populairste zangeressen uit de jaren 60 en kreeg de bijnaam The Queen of White Soul. The Archies was een garageband die werd opgericht in 1968. Ze speelden simpele popmuziek uit de periode dat tekenfilms werden uitgezonden op tv. Tegen wil en dank werd hun muziek door serieuze popcritici bestempeld als bubblegum. Desondanks scoorden zij toch een aantal hits. Ze waren actief van 1968 tot 1973. Van hen draaien wij nu de hit Sugar Sugar.

En met dit nummer Hey Jude van de Beatles zijn we aan het einde gekomen van ons programma. Dit was T42 met heel veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen. Ik dank u voor uw aandacht en André Schroten voor het verzorgen van de techniek. Dit programma wordt komende zondag van 2 tot 4 herhaald bij Rozo Radio. En op maandagavond van 7 tot 9 is het te beluisteren via de ORTS. Live zijn we er weer volgende week donderdag. Heel graag. Tot dan!

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: De discussie over huurwoningen laait opnieuw op. Vastgoedondernemers zeggen dat strengere regels en hogere belastingen het steeds minder aantrekkelijk maken om woningen te verhuren. Volgens hen neemt dat door het aanbod verder af, terwijl de vraag naar betaalbare huurwoningen onverminderd groot blijft. Oekraïne heeft opnieuw een nacht met zware Russische luchtaanvallen meegemaakt. Daarbij kwamen meerdere mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond. Tegelijk kondigt president Zelensky een nieuwe politieke strategie aan, met een kabinetswijziging die het land moet voorbereiden op de komende periode. Voor elk belangrijk onderdeel van het buitenlandbeleid wil hij een ervaren verantwoordelijke aanwijzen. De gemeente Westerwolde heeft nog geen structurele oplossing voor de onrust bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na vertrek van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk is er intensief overleg met het COA en het ministerie, maar concrete maatregelen blijven vooralsnog uit. De gemeente houdt het Rijk verantwoordelijk voor de opvang en veiligheid. En topman Blum van Volkswagen denkt dat de fabriekssluitingen in Duitsland toch kunnen worden voorkomen. Volgens hem leveren de lopende kostenbesparingen al resultaat op en zijn er slimmere oplossingen dan fabrieken sluiten. De reorganisatie stuit nog wel op verzet van vakbonden en personeelsvertegenwoordigers. Volkswagen wil tegelijk de concurrentiepositie van het bedrijf verder versterken. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: Ondanks de recente militaire spanningen zetten Irak en de Verenigde Staten een volgende stap in hun economische samenwerking. De Iraakse premier Ali El-Zaidi reist morgen naar Washington, waar naar verwachting olie- en gasdeals worden ondertekend. Ook willen beide landen nauwer samenwerken op het gebied van handel, investeringen en economische ontwikkeling. De discussie over huurwoningen laait opnieuw op. Vastgoedondernemers zeggen dat strengere regels en hogere belastingen het steeds minder aantrekkelijk maken om woningen te verhuren. Volgens hen neemt dat door het aanbod verder af, terwijl de vraag naar betaalbare huurwoningen onverminderd groot blijft. Oekraïne heeft opnieuw een nacht met zware Russische luchtaanvallen meegemaakt. Daarbij kwamen meerdere mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond. Tegelijk kondigt president Zelensky een nieuwe politieke strategie aan, met een kabinetswijziging die het land moet voorbereiden op de komende periode. Voor elk belangrijk onderdeel van het buitenlandbeleid wil hij een ervaren verantwoordelijke aanwijzen. En na de tropische warmte van vandaag blijft het ook de komende week zomers heet. Op meerdere dagen kan het landelijk tropisch worden met temperaturen van 30 graden of meer. Vanaf vrijdag wordt de lucht instabieler en kunnen regen- en onweersbuien ontstaan. Daarna bereikt koelere lucht ons land, waarmee een einde lijkt te komen aan de warmste periode van deze zomer tot nu toe. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: Vertrek je de komende dagen vanaf Schiphol? Houd dan rekening met lange wachttijden bij de beveiliging. Daardoor hebben sommige reizigers al hun vlucht gemist. Wie volgens de richtlijnen niet op tijd aanwezig was, kan in bepaalde gevallen aanspraak maken op een vergoeding van de extra kosten. Bewaar daarom ook je reisdocumenten en eventuele betalingsbewijzen. Irak en de Verenigde Staten zetten morgen een volgende stap in hun economische samenwerking. De Iraakse leider, Ali al-Zaidi, reist daarvoor naar Washington, waar naar verwachting olie- en gasdeals worden ondertekend. Ook willen beide landen nauwer samenwerken op het gebied van handel, investeringen en economische ontwikkeling. Een moeder heeft in Duitsland het leven van haar baby gered door een kinderwagen net op tijd van het spoor te duwen. Zelf werd de 34-jarige vrouw geraakt door een passerende trein en kwam daarbij om het leven. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. En van komkommertijd lijkt deze zomer nauwelijks sprake. Nieuwsredacties van zowel online media als traditionele nieuwsorganisaties verwerken juist meer nieuws dan ooit. Volgens mediaorganisaties zorgen internationale spanningen, extreem weer en grote evenementen ervoor dat de nieuwsstroom ook tijdens de vakantieperiode onverminderd doorgaat. De tijd waarin de zomer automatisch een rustige nieuwsperiode betekende, lijkt daarmee definitief voorbij. Tot slot nog het weer. Vanavond is het eerst helder. Vannacht trekt er vanuit het noorden geleidelijk lage bewolking het land op en kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Alleen in het uiterste zuiden blijft het waarschijnlijk helder. Bij een afnemende noorderwind koelt het af naar zo'n 14 tot 17 graden. En tot zover.

Zet hij Willem nog wat huiter op dat vel. Zo gauw de trom slijt is jeder op de pijn. En dan zink je eruit.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In de nacht van zaterdag op zondag ontstonden lange rijen bij de incheckbalies van Transavia op Schiphol door capaciteitsproblemen. Daardoor misten tientallen reizigers hun vlucht. Later op de dag waren de problemen opgelost. Transavia zoekt naar oplossingen voor passagiers. Schiphol verwacht deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, dat is iets meer dan vorig jaar. Regisseur Teun Boermans is zondag voorafgaand aan de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje de musical benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. In de theaterhangar in Katwijk werd hij onderscheiden voor zijn jarenlange bijdrage aan theater, musical, film en cultureel erfgoed. De musical werd bijna 16 jaar gespeeld en kwam tot 3967 voorstellingen. Het nieuwe Syrische parlement is zondag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van Bashar al-Assad. President Ahmed al-Shara stelde de meeste parlementariërs aan via een kiescommissie, wat kritiek opleverde vanwege beperkte onafhankelijkheid. De regering noemt dit noodzakelijk door het ontbreken van betrouwbare kiesregisters na jarenlang burgeroorlog en beloofde later vrije verkiezingen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij. De onrust volgde op meerdere geweldsincidenten, waardoor het

0: Rode Kruis en vluchtelingenwerk hun hulp tijdelijk staakten. Burgemeester Velema waarschuwt dat de situatie steeds grimmiger wordt en verwijt haar en het ministerie onvoldoende en te laat ingrijpen.
1: Tot slot nog het weer. Vanavond is het eerst helder. Vannacht trekt er vanuit het noorden geleidelijk lage bewolking het land op en kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Alleen in het uiterste zuiden blijft het waarschijnlijk helder. Bij een afnemende noorderwind koelt het af naar zo'n 14 tot 17 graden.
0: En tot zover
2: na uur. Dag!

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn zondag zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een 9-jarig meisje. De aanvallen vonden plaats terwijl in Cairo opnieuw wordt onderhandeld over de volgende fase van het staakt het vuren. Ondanks de wapenstilstand sinds oktober 2025 blijft het geweld aanhouden en is een doorbraak in de gesprekken uitgebleven. In de duinen tussen het Belgische Wendduinen en Blankenbergen is zondag brand uitgebroken over een strook van 200 tot 300 meter. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar blijft nablussen. De oorzaak is nog onduidelijk, al zijn er geen aanwijzingen voor brandstichting. Door de brand is het tramverkeer tussen Wendduinen en Blankenbergen tijdelijk onderbroken. In de nacht van zaterdag op zondag ontstonden lange rijen bij de incheckbalies van Transavia op Schiphol door capaciteitsproblemen. Daardoor misten tientallen reizigers hun vlucht. Later op de dag waren de problemen opgelost. Transavia zoekt naar oplossingen voor getroffen passagiers. Schiphol verwacht deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, dat is iets meer dan vorig jaar. Het nieuwe Syrische parlement is zondag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van Bashar al-Assad. President Ahmed al-Shara stelde de meeste parlementariërs aan via een kiescommissie, wat kritiek opleverde vanwege beperkte onafhankelijkheid. De regering noemt dit noodzakelijk door het ontbreken van betrouwbare kiesregisters na jarenlang burgeroorlog en belooft later vrije verkiezingen. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Israël houdt op 27 oktober parlementsverkiezingen. Dat bevestigde de coalitie van premier Benjamin Netanyahu. Daarmee zit de regering voor het eerst sinds 1988 haar volledige termijn uit. Netanyahu staat in de peilingen onder druk, terwijl voormalig legerleider Gadi Eisenkot zich heeft ontwikkeld tot een belangrijke uitdager. Aanstaande vrijdag wordt er door het parlement voor het laatst vergaderd. MKB-ondernemers stellen investeringen uit door stijgende kosten, economische onzekerheid en beperkte winstgroei. Dat blijkt uit onderzoek van SRA. De omzet steeg in 2025 gemiddeld ruim 6%, vooral door inflatie, terwijl de winst slechts iets met 3% groeide. Vooral bouw en horeca zagen hun winsten teruglopen. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn zondag zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een 9-jarig meisje. De aanvallen vonden plaats terwijl in Cairo opnieuw wordt onderhandeld over de volgende fase van het staakt het vuren. Ondanks de wapenstilstand sinds oktober 2025 blijft het geweld aanhouden en is een doorbraak in de gesprekken uitgebleven. In de duinen tussen het Belgische Wendduinen en Blankenbergen is zondag brand uitgebroken over een strook van 200 tot 300 meter. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar blijft nablussen. De oorzaak is nog onduidelijk, al zijn er geen aanwijzingen voor brandstichting. Door de brand is het tramverkeer tussen Wendduinen en Blankenbergen tijdelijk onderbroken. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Aanstaande dinsdag zet Frankrijk 70.000 politieagenten en gendarmes in tijdens 14 juillet en de WK halve finale tegen Spanje. In Parijs bewaken 5.000 agenten onder meer de militaire parade. De autoriteiten vrezen onrust na eerdere rellen en waarschuwen dat verstoringen niet worden toegestaan. Ook de hittegolf en droogte zorgen voor extra zorgen. SOS Dolfijn heeft 3 herstelde bruinvissen met de namen Roelof, Jantje en Coco teruggebracht naar zee. De dieren waren eerder dit jaar verzwakt aangespoeld en hadden intensieve verzorging nodig. Na een medische controle in Annapallona werden ze vrijgelaten. De bruinvissen kregen een chip zodat ze bij een nieuwe stranding herkend kunnen worden. Israël houdt op 27 oktober parlementsverkiezingen. Dat bevestigde de coalitie van premier Benjamin Netanyahu. Daarmee zit de regering voor het eerst sinds 1988 haar volledige termijn uit. Netanyahu staat in de peilingen onder druk, terwijl voormalig legerleider Gadi Eisenkot zich heeft ontwikkeld tot een belangrijke uitdager. Aanstaande vrijdag wordt er door het parlement voor het laatst vergaderd. MKB-ondernemers stellen investeringen uit door stijgende kosten, economische onzekerheid en beperkte winstgroei. Dat blijkt uit onderzoek van SRA. De omzet steeg in 2025 gemiddeld ruim 6%, vooral door inflatie, terwijl de winst slechts iets met 3% groeide. Vooral bouw en horeca zagen hun winsten teruglopen. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. En tot zover.
1: Uur na uur.

destin. Te parler comme la première fois.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond.
1: Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt of het WK in de toekomst kan uitbreiden naar 64 deelnemende landen. Het huidige toernooi telt 48 teams. Volgens Infantino bewijzen de prestaties van landen wereldwijd dat meer ploegen kansen verdienen. Hij verdedigt ook de hoge ticketprijzen en verwacht een FIFA-omzet van ongeveer 15 miljard euro. Bij een vliegtuigcrash in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden omgekomen. De piloot en een passagier overleden, terwijl 2 anderen zwaar gewond naar het ziekenhuis werden gebracht. De reddingsactie in het moeilijk bereikbare berggebied verliep moeizaam. De oorzaak van het ongeluk met het kleine toestel is nog onbekend. Aanstaande dinsdag zet Frankrijk 70.000 politieagenten en gendarmes in tijdens 14 juillet en de WK halve finale tegen Spanje. In Parijs bewaken 5.000 agenten onder meer de militaire parade. De autoriteiten vrezen onrust na eerdere rellen en waarschuwen dat verstoringen niet worden toegestaan. Ook de hitte, golf en droogte zorgen voor extra zorgen. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. En tot zover. Uur na uur.

mensheid kan niet zonder, het tilt ons over horizonnen heen. Een machtige machine, die ruikt naar kerosine, een luchtbus en attractiepark in één. Ik vind het imponerend hoor, en reuze inspirerend hoor, alleen.

de blauw, er klonk gegil. Ik had te laat begrepen waar ik in had geknepen. Bij doodsangst trok een stewardesse bil. Ik weet dat het slimmielig is en zelfs een beetje zielig is. Alleen, het gaat zo hoog, zo hoog, zo allemachtig hoog. En bij het stijgen maken ze expres een scherpe boog. Zo kom je in de hemel.

laag moet blijven. Een zakenman met vliegangst wordt niet groot. Ik heb wat troost gevonden, want Bergkamp speelt in Londen en Dennis durft alleen maar met de boot. Ik weet dat vliegen heilig is en dat het superveilig is, alleen het gaat zo hoog, zo hoog, zo lieve hemel hoog. En bij het stijgen maken ze expres een scherpe boog. Een mens kan het wel hebben, zij

Bij het landen maken ze dan weer zo'n vuile boog. Je kan ervoor op cursus, zijn mijn eigen neuroloog. Maar ik wil alleen maar ietsje minder ademen.

steeds meer laagjes van me af. Ik ben maar een zijden jurkje. Als je mij met je camera uit, dan steel je stukjes van mij. Wat blijft er van me over? Naakte huid is nog niks. Vlekjes en littekens, wimpers en rimpels. Organen zijn van glas. Mijn hersenen kraken, mijn gedachten willen verder. Maar jij houdt ze tegen, met je spiegelreflex. Een rare vorm van seks. Je komt heel dichtbij, maar nooit in mij. Je zet mijn klok stil, in nu gevangen, voor altijd. Ik word leger en leger bij elke klik van je telen. Je probeert me te stelen, op celluloid met softboxjes strelen. Wie is wie en wie ben ik? Wat heb ik eraan? Ik ken mezelf al, dat dacht ik tenminste. Misschien niet, misschien wel. Durf jij wel? Durf jij niet?

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt of het WK in de toekomst kan uitbreiden naar 64 deelnemende landen. Het huidige toernooi telt 48 teams. Volgens Infantino bewijzen de prestaties van landen wereldwijd dat meer ploegen kansen verdienen. Hij verdedigt ook de hoge ticketprijzen en verwacht een FIFA-omzet van ongeveer 15 miljard euro. Bij een vliegtuigcrash in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk zijn twee van de vier inzittenden omgekomen. De piloot en een passagier overleden, terwijl twee anderen zwaargewond naar het ziekenhuis werden gebracht. De reddingsactie in het moeilijk bereikbare berggebied verliep moeizaam. De oorzaak van het ongeluk met het kleine toestel is nog onbekend. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

chef, je bent niet alleen. Hou op met dat gejank dat iedereen kan zien. Alleen omdat dat wijf dat rottig stuk verdriet jou barsten liet misschien. Chef, je bent niet alleen. Hou op met dat gejank, nou schaam ik me voor jou. Goed dan die halve snor liet jou mooi in de kou en jij kreeg stank voor dank. Maar je bent niet alleen, laat barsten naar die troep. Ze lachen ons hieruit, kom in of aan die stoep. Kom chef, kom, kom. Kom, ik heb nog een paar piek. Ga mee nou naar die kroeg, naar Rika in het vat. Kom chef, kom. Ik heb nog een paar piek. En is dat niet genoeg, dan is er nog de lat. En daarna eet die chef met mosselen en friet en friet en mosselen en witte moezelwijn. Heb je dan nog verdriet, dan pakken we een meid. Ja, bij madame André, het schijnt het een nieuwe zijn. En dan voel je je bevrijd en dan zingen we wat, net als in onze jeugd. Ja, net als in die tijd dat ik nog centen had. Chef, je bent niet alleen. En trek nog niet zo'n smoel. Hop met dat vette lijf. Ja, ik besef heel goed dat jij je lullig voelt. Maar later toch dat wijf, chef. Nee, je bent niet alleen. Doe nou zeg, grie niet meer. Wat ben je voor een man? En zeg niet telkens weer dat jij je nu alleen nog maar verzuipen kan. Nee, je bent niet alleen. Is het hier nog een stoep? Het lijkt meer een bioscoop. De stad loopt je te hoop. Kom, chef, kom. Kom. Dan pak ik mijn gitaar en speel ik weer voor jou. Of we zigeuners zijn. Chef, kom, kom. Net als voor 20 jaar fluit jij daar trillers bij. Als ik dat niet zo fijn, chefke. Of we kletsen wat. Over Amerika, daar gaan we heen misschien, als het me aan poen niet schort. Kom nou, voel je dan nog rot, dan zal ik je laten zien hoe jij daar net zo rijk als Rockefeller wordt. En dan zingen we weer, en dan voel je je bevrijd, net als in onze jeugd, chef. Ja, net als in die tijd, voordat de drank ons had. Toe, chef, chef, kom, chef. Ja, kom mee, chef.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Uur naar